0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama!
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij Klein Duimpje nodig.
1: Klein Duimpje? Gaat die mij opvangen? Had je geen sterker iemand mee kunnen nemen, hè?
3: Laten we wachten tot de herfst. Dan valt hij vanzelf naar beneden.
5: Luister, Klein Duimpje, wat ik heb bedacht. De reus ligt te slapen bij het kasteel van Doornroosje.
3: Ja.
5: Maak hem wakker en lok hem hierheen.
3: Oké.
5: En daarna ren je zo snel.
3: Oké. Ja.
1: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
4: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
6: Staan blijven. Klein Duimpje, geef me mijn laarzen terug.
3: Hé, hey, reus, tijd om wakker te worden.
6: Stil nou, ik heb hem bijna.
3: Dit is geen droom. Opstaan.
6: Toe nu, laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein Duimpje? Langnek, Klein Duimpje gezien?
4: Nee.
6: Niet toevallig langsgekomen?
4: Nee, echt niet. En hij zou helemaal niet in deze boom geklommen.
6: Niet in deze boom geklommen?
4: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
6: Ik heb je wel door, hoor.
4: Stop daarmee.
1: Au. Maar ik leef nog. Ik leef!
6: Maar jij lijkt niet op Klein Duimpje.
1: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
3: Ben je ons nu niet dankbaar, Wolf?
6: Klein Duimpje!
1: Jij klein onderkruipsel.
6: Niet slim om zo dichtbij te komen.
1: Ik zal je krijgen.
3: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
1: Oh, nee? Ik heb een hersenschudding.
4: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
6: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
0: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die...

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: komen aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen. Mijn team.

Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog eens.

Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: voor buurpoes. Woezel en Pip hebben weer heel veel zin in een leuk nieuw avontuur. Elke dag gebeurt er wel iets anders in de tovertuin. Dus wat zal het vandaag toch eens kunnen zijn?
1: Hé, hey, Pippi, zullen we kijken of buurpoes thuis is?
2: Ja. Hé, hey, buurpoes, kom je meespelen? We gaan naar het bos.
3: Nee, ik wil nog blijven slapen.
1: Slapen? Nog langer? Wat zijn poezen toch saai?
2: Helemaal niet. Ik heb gewoon veel slaap nodig, omdat ik moet jagen.
1: Mm-hmm. Jagen? Ik zie jou nooit jagen. Je ligt alleen maar op je muurtje te liggen. En trouwens, jagen is helemaal niet lief.
2: En dus?
1: En dus, als jij zou jagen, dan kom ik op jou jagen.
2: Poeh, jij op mij jagen? Poesie jagen.
4: Poeh. Nu heb jij boos gemaakt, Woezel.
1: Nou, die komt dan weer terug, hoor. Kom, dan gaan we tekenen.
4: Wat is er gebeurd, Eltje?
1: Al je veertjes zitten in de war.
3: Poe. Poe.
1: Poe? Wat bedoelt hij?
3: Poe.
1: Huh? Oh, muisje, jij ook al? Kom maar hoor.
3: Poe. Poe.
1: Muisje zegt ook al poe. Poe.
4: Wat zou dat zijn, Woezel?
1: Misschien...
4: Wat?
1: Misschien is het een grote boze poe. En die is denk ik heel gevaarlijk.
4: Ja, want het maakt iedereen bang. Muisje, Eltje. Kom op, Woezel. We moeten die poe wegjagen.

0: buiten. Er is gevaar in onze tovertuin. Er is een gemene boze poe.
1: Ah, nee, Woezel. Het is geen poe. Het is be... Oh, kijk uit. Oh, zie je dat nou? Die rare buurpoes is ineens aan het jagen.
2: Hè? Buurpoes?
3: Woezel, poe is poes van buurpoes.
0: Oh, is buurpoes toch gaan jagen? Dan ga ik op buurpoes jagen.
3: Nee, nee, Woezel. Blijf nou hier.
4: Kom hier, jij.
3: Kom jij maar hier.
0: Ik ben op jou aan het jagen.
4: Nee, ik ben al op jou aan het jagen.
0: Heb je.
4: Ik heb jou, bedoel je.
0: Je moet niet jagen.
4: Maar ik ben een jager.
3: Hé. Hey. Nu moeten jullie stoppen, hoor. Jagen, vangen, pakken. Het is allemaal niet leuk. Het lijkt wel of jullie geen vriendjes meer zijn.
4: Nou, tuurlijk wel.
3: Maar zie je wel dat ik een echte jager ben, Woezel?
0: Ja, best wel. Je kunt zelfs bijna honden vangen. Maar ik ben de beste poezenvanger.
3: Ja, en dus vriendjes?
4: Dus?
0: Ja, vriendjes.
4: Oh, en nu ga ik even lekker slapen. Lekker saai.
0: Nou, prima, buurpoes. Slapen is veel leuker dan jagen.
1: Als alle veertjes weer recht zitten en alle snorhaartjes weer mooi krullen, speelt iedereen weer samen in de tovertuin. En zo is het toch ook het fijnst. Allemaal anders, allemaal samen en iedereen blij.
5: De leukste kidszender van Nederland.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Ja,
1: wat een verrassing, wat leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
1: een feestje. Meisjes.
3: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
4: Ik heb hem al.
3: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de draak niet zo blij was.
1: Ik zweer het, deze kist is beschermd met een toverspreuk en alleen ik kan hem openen.
2: Zal ik niet eens even snel?
1: Ik zou het niet doen. Straks ben je vervloekt tot het einde der tijden.
2: Maar ik...
1: Nee, het spijt me. Het kan niet. Veel te gevaarlijk. Anders... dan val je in een eeuwigdurende slaap.
2: Wat? En net als door een roosje?
1: Precies. Die heeft ook geprobeerd mijn schat te stelen.
2: Maar die heeft zich toch geprikt aan een spinnenwiel?
1: Dat zeggen ze. Kom, ik moet weer eens gaan. Geen tijd. Tot ziens.
2: Die dronse dikke draak. Bah.
3: Oh. Ha, die draak. Is er iets?
1: Oh, ik ben het zo zat om alsmaar verhaaltjes te moeten verzinnen.
3: Wat voor verhalen?
1: De verhalen die ik vertel als mensen naar mijn schat vragen.
3: Mm.
1: Laatst zei ik tegen de reus dat hij mijn schat niet mocht stelen omdat het mijn bruidsschat was. En toen wilde hij meteen met me trouwen. Dat is niet grappig.
3: Ja, als je liegt, daar komen meestal problemen van. Waarom vertel je iedereen niet gewoon de waarheid?
1: Dat kan ik niet doen. Ik weet het zelf niet. Ik pas al zo lang op die schat. Ik weet alleen dat ik erop moet passen. Niet waarom.
3: Dan zeg je toch gewoon dat je het niet weet.
1: Dan denkt vast iedereen dat ik dom ben.
3: Toegeven dat je iets niet weet is helemaal niet erg. Het is veel belangrijker om eerlijk te zijn.
1: Dat verzin je toch niet, hè?
3: Nee hoor.
1: Eerlijk zijn. Ik zal het eens proberen.
0: De draak nam haar schat weer mee naar haar grot. Het duurde niet lang of de wolf kwam voorbij lopen.
4: Hé, draakje van me. Zeg, wat hoor ik nou van de heks? Is die schat van jou vervloekt?
1: Nee.
4: Het lijkt me heel naar, zo'n vervloekte schat. Ik dacht... Misschien kan ik dit draak wel helpen.
1: Mijn schat is niet vervloekt.
4: Natuurlijk wel.
1: Ik heb het verzonnen.
4: Waarom zou je zoiets verzinnen?
1: Omdat iedereen achter mijn schat aanzit. En omdat ze alleen maar interesse hebben in mijn schat en nooit in mij.
4: Ja, ja, ja.
1: Daarom verzon ik verhaaltjes. Maar ik ga niet meer liegen.
4: Oh, dus dan ga je me vertellen waar je schat is.
1: Waarom wil jij mijn schat eigenlijk hebben?
4: Hè?
1: Denk eraan. Ik verwacht dat iedereen eerlijk is hier bij mijn grot. Anders steek ik je bibs in de hens. Dus, lieg niet tegen me.
4: Ik zou niet durven. Ik bedoel, wat was de vraag?
1: Waarom wil jij mijn schat?
4: Ik wil je schat helemaal niet.
1: Wat heb ik nou gezegd? Je zou toch eerlijk zijn? 1.
4: Maar draakje, we kunnen er toch over praten? Ik kom...
1: 2.
4: Volgens mij moest ik maar weer eens gaan.
1: 3. Als je niet eerlijk bent, moet je zelf maar op de blaren zitten.
0: En zo kwam, dankzij zijn verbrande billen, de wolf erachter dat eerlijk ook voor hem het langste duurt. En de draak... die geen verhaaltjes meer verzon, voelde ze zich veel beter.
1: Absoluut veel beter. Maar wat zal ik nu...

0: kluwes gaan verzinnen om mijn schat te beschermen. Misschien dat ik maar eens hele moeilijke vragen ga stellen als mensen mijn schat willen.
1: En zo bedacht de draak dat ze voortaan vragen ging stellen. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de Dirk Schelen Show op Hallo Kids Radio. Ja, je kent me vast wel van Nickelodeon of van mijn YouTube-kanaal of van Spotify of van een van mijn vele optredens. En ik vind het helemaal leuk dat je nu luistert terwijl ik op de radio DJ ben, de Hallo Kids Radio. Nou, ik dacht vandaag gaan we een aflevering maken over muziek en spelen in een band. En we gaan onze eigen band formeren. Dus pak vast een emmer, een pan, wat stokjes, een elastiekje, een kokertje van karton. En dan gaan we lekker muziek maken. Maar we beginnen natuurlijk met het instrument wat ik het allerleukste vind. Jullie weten wel welk het is, hè? Ja, daar gaat-ie!
1: Dit is...

0: Ik heb natuurlijk mijn gitaar meegenomen. Ja, ik vind het hartstikke leuk, lekker op de gitaar spelen. Maar ik vind het ook leuk om een echte band te formeren. Met een gitaar en een basgitaar voor de lage tonen. Een drumstel. Je kunt lekker meedoen door in de lucht te drummen of de basgitaar mee te doen. In de lucht piano te spelen. Nou, doe maar lekker mee met mijn liedje. En voor de papa's en mama's en opa's en oma's. Er zitten wat leuke, bekende popstukjes tussendoor. Ik ben benieuwd of jullie raden van welke band dat is. En hier gaat hij met In Holland staat een huis. En in mijn huis...
1: 4, 3, 2...

Ja, dat was de buurman. Die vroeg of we wat zachter wilden spelen. Ja, maar dat gaat natuurlijk altijd een beetje hard, hè? Zo'n band met een drumstel. Hey, en misschien gaan jullie zelf ook wel in een band spelen. Ja, dat je zelfs leuk vindt om gitaar te leren spelen of basgitaar. Of je vindt het leuk om te leren drummen of piano spelen. Of misschien word je wel zanger. Nou, hartstikke leuk. Moet je gewoon lekker gaan doen. Lekker naar muziekles gaan en dan speel je later over een paar jaar ook misschien in een band met je vrienden. Dat is echt superleuk, want muziek maak je zelf. En de band Smalltalk heeft daar een heel leuk liedje over geschreven.

Je luistert naar de Dirk Schelen Show op Hallo Kids Radio. Ja, leuk dat je luistert. En we zijn lekker muziek aan het maken. En we gaan lekker ritme oefenen. Dus pak een paar stokjes. Of pak een oude schoenendoos. Of een emmer of een pan uit de kast. Of trommel met je handen, want we gaan lekker trommelen. Maar eerst gaan we trommelen op onze benen om even te oefenen. Ja, laat ze horen. Ja, helemaal goed.

mijn benen. Luister maar, ja. Oeh, dat klinkt al heel erg gaaf. En nou op je hoofd. Haha, boing boing. Ja, ik kan trommelen op mijn hoofd. Ja, ik kan trommelen met mijn handen. Ik kan trommelen op mijn hoofd. Luister maar. Boing, boing, boing, boing, boing. En op je wangen. Ja, ik kan trommelen op mijn wangen. Ik kan trommelen met mijn handen. Ik kan trommelen op mijn wangen. Luister maar. En op je billen. Ja, ik kan trommelen op mijn billen. Ik kan trommelen met mijn handen. Ik kan trommelen op mijn billen. Luister maar. Klets, klats, klets, klats. En nou, trommel op alles wat je ziet. Ik trommel.

mis. Hij zijn van de drumband. Romme de bomme de bom bom bom van je. Romme de bomme de bomme de bomme de bommel. Romme de bomme de bommel. En we gaan jammen op alles wat we zien. Yeah. Nou, dat gaat toch echt heel erg vet. En zullen we dan nu een band gaan beginnen? Jullie hebben net getrommeld. Je pakt je speelgoedgitaar erbij. Je pakt een kokertje van karton om door te zingen. En dan beginnen we onze eigen rockband met Ik speel in een rockband. Trommelen, ja, in de maat.

Hey, wauw, je hebt geweldig meegedaan. Helemaal leuk. En er zaten natuurlijk weer een paar bekende themaatjes in, hè, die misschien papa en mama of opa en oma wel herkennen. Nou, als je een van die themaatjes hebt herkend en je wil vragen of die klopt, dan stuur je gewoon een berichtje naar studio hallokidsradio.nl of naar mijn Instagram en dan kan ik zeggen of het klopt wat je gehoord hebt. En dat vind ik sowieso leuk om op die manier contact met jullie te houden en dat je even laat weten wat je van de radio vindt, hè, wat je ervan vindt. Dus leuk. Maar muziek is natuurlijk ook leuk om samen te spelen en ik maak af en toe ook live YouTube afleveringen en heb ik een keer samengespeeld met Jeroen Schipper, want die heeft een heel leuk liedje gemaakt. En dat heet namelijk Muziek aan Altijd. Wil je even horen hoe we dat samen gespeeld hebben?

Oké, dat was leuk, hè? En Jeroen heeft daar een liedje van gemaakt voor de Kindermuziekweek. En ieder jaar is er weer een Kindermuziekweek, waarin overal in Nederland gewoon concerten zijn en leuke dingen met muziek. Moet je maar eens even kijken waar, of er ook iets bij jou in de buurt is. En Jeroen heeft natuurlijk dat liedje gemaakt, maar het is ook opgenomen door 1, 2, 3 Zing. En daar hebben ze er heel wat anders van gemaakt. Luister maar!

blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub. Ja, dat hoor je bij mij als ik trompet probeer te spelen in bad. Maar ja, ik heb ontdekt, ik moet het ook niet onder water doen, maar boven water. Ja, volgende keer beter. Maar wel een leuk liedje. En als je nou gewoon wil zingen, je hebt geen microfoon bij de hand, maar je hebt allemaal wel lekkere groenten in de ijskast of in de groentemand, dan pak je gewoon een stronk broccoli, die hou je voor je mond als microfoon en dan zing je de Broccoli Rock.

0: Broccoli Rock. Broccoli Rock.
1: Ja, en dan straks wil mama of papa willen gaan koken. En dan zit er helemaal geen groente meer in de ijskast. Want dan heb jij met de broccoli liedjes gezongen en met de wortels getrommeld en met de andijvie en de spinazie geschud. Nou, hartstikke leuk. Lekker gewoon muziek maken met groenten. En daarna gaan we het lekker opeten en koken. Nou, ik weet nog een groentesoort, bloemkool. Je kunt namelijk ook muziek maken zonder instrument, met alleen maar stemmen. Ja, en als je dat met elkaar doet en je gaat door elkaar zingen, dan krijg je iets heel grappigs, namelijk de bloemkoolsamba van Samba Salad.
2: Bloem.

Chocola. Chococola. Flashou. Chocola. Choco,

0: Chocolá! Chococó! Chococolá!
1: Lekker, chocola, maar ook bloemkool. En wat hoor ik allemaal? Patat, een kopje thee met een koekje. Nou, ze hebben er wel wat moois van gemaakt, hè. En patat, dat spreekt me wel aan, ja. Maar je kunt echt overal muziek mee maken. Hebben jullie toevallig ritsen in je jas? Of pak anders je jas van de kapstok of uit de kast met een rits. En dan laat je hem even zo... Doe je hem heen en weer. En dan kan je er muziek mee maken. En dat noemen we dan de coole rits. Rits maar mee!

Wauw, wat hebben jullie goed meegeritst. Zeg, helemaal leuk is dat, hè, om zo muziek te maken. En we hebben allemaal liedjes gezongen die al bestaan. Maar we kunnen natuurlijk ook een nieuw liedje maken. En ik had iets bedacht van... Samen maken we muziek. En wat rijmt er nou op muziek? Piek, diek, giek, hiek, kiek, liek, miek, niek, piek, riek, fiek, wiek, ziek of... Oh, ziek, klassiek. Dat is ook een soort muziek. Ja, met violen en cello's en allemaal mooie instrumenten. Nou, daar gaat-ie. Samen maken we muziek. En dan? Rock and roll, pop of klassiek. Wat hebben we nog meer voor stijlen? Jazz, blues of funk. Wat rijmt er op funk? Bunk, dunk, gunk, hunk, kunk, munk, nunk, punk. Punk! Ja, punk, dat is zo. Anarchy in the UK. Nou, dat soort muziek. Oké, maar daar gaat-ie. Samen maken we muziek. Ja! Rock and roll, pop of klassiek. Jazz, blues of funk. R&B, dance of punk. Yeah, want samen maken we muziek. Nog één keer doen? Samen maken we muziek. Zing maar mee.

Nou, een beetje een gek liedje, maar het is wel leuk. Hebben we een nieuw liedje gemaakt en jullie hebben geweldig meegezongen. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen. Maar je weet natuurlijk, aan het eind zing ik altijd het allerlaatste liedje. Ik vond het leuk dat jullie geluisterd hebben. En als je het leuk vindt, stuur even een berichtje naar studio@hallokidsradio.nl. Wat je ervan vond. Of naar mijn Instagram of zo. Dan houden we lekker contact. En nou, je weet het, op mijn YouTube kanaal kun je lekker alle filmpjes kijken. En abonneren. En Spotify de liedjes luisteren. En ik speel ook overal in Nederland. Dus als je het leuk vindt, kom met je ouders of je open oma een keer naar een optreden. Zou ik leuk vinden. Maar we gaan nu het allerlaatste liedje zingen. En tot volgende week. Dit

0: keer. Nou, heel leuk dat je gekeken hebt. Dat je geluisterd hebt natuurlijk. En tot de volgende keer, hè. Dit was Dirk Schelen. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we. Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Ja, ik zie u. Ja, buurt mevrouw Suikerspin.
1: Ah, u heeft me gevonden.
0: Ja, u was wel goed verstopt, hè.
1: Ja, dank u. Oh!
2: Wat is er?
1: Meneer Kaasgraaf, ja. Ik zie dat de opnameknop al aanstaat.
2: Wat betekent...
1: We zijn live.
0: Hallo allemaal. Ja. Hier meneer Kaasgraaf.
1: En mevrouw Suikerspin. Ja,
0: en welkom bij Juliana Toren
1: live.
0: Ja, mevrouw Suikerspin, wij waren een lekker spelletje aan het spelen.
1: Ja,
0: ja wij waren namelijk aan het spelen... Verstoppertje.
1: Ah, zo leuk.
0: Mevrouw Suikerspin.
1: Ja.
0: Maar nu heb ik u gevonden.
1: Ja.
0: Zullen we dan bij het eerste liedje dat u mee gaat zoeken?
1: Goed idee. Oké, daar ga ik. 10.

0: Oh, wat een leuk liedje was dat, zeg. En meneer Kaasschaaf, ik moet u ook zeggen, na dat verstoppen van net, ik ben echt dol op spelletjes.
1: Ja, ja, want wat de jongens en meisjes misschien niet weten, is dat wij heel vaak spelletjes spelen samen.
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
1: In de avond, dan is het park gesloten.
0: Ja.
1: Gaan we eerst lekker eten.
0: Ja.
1: En dan gaan we daarna spelletjes spelen.
0: Ja, oh, zo leuk.
1: Ik vind ganzenbord altijd zo leuk.
0: Oh ja, nou, ik vind Rummy Cup ook wel leuk.
1: Oh, ja, en pimpampetten.
0: Oh, geweldig. Twister.
1: Twister, ja? Oh, dat bent u zo, want u bent zo lenig, hè?
0: Nou, ja, ja, ja, ja.
1: Maar wist u dat de volgende vraag ook over spelletjes gaat?
0: Oh, echt waar?
1: Ja, naar het onderdeel.
0: Nou, kom maar door.
1: Ja, oké. Okay. We gaan naar...
2: De vraag van vandaag.
0: Ah, oh, meneer Kaasschaaf, ik zie de vraag hier staan. Ik lees hem wel even voor. De vraag komt van Job en Job is 4 jaar. En hij vraagt of wij goed tegen ons verlies kunnen.
1: Nou.
0: Ik ken wel iemand die dat niet zo goed kan.
1: Ik ken ook iemand die dat niet zo goed tegen kan. Namelijk...
0: Oh. Ja, u.
1: Nee, u.
0: Nee,
1: u wordt altijd boos als u verliest.
0: Nee, dit vind ik niet eerlijk.
1: Nee, ik kan tegen mijn verlies.
0: Job, je hebt je antwoord.
1: Nee, ik kan tegen mijn verlies,
0: helemaal niet,
1: maar behalve als ik er niet win.
0: Ja, nee, precies. Nou, goed.
1: Oké, hey, we hadden nog een vraag.
0: Ik zie nog een vraag.
1: Of wat dan?
0: Ja, van Gerard. Oh, en Gerard stelt de vraag... Waarom duurt de aflevering van Juliana Toren Live maar zo kort?
1: Budget. Nee, geentje. Nee, mevrouw Suikerspin. Dat komt omdat er nog meerdere programma's zijn, hè?
0: Ja, zo is het ook.
1: Dat kan niet.
0: Het liefst zouden we de hele dag wel willen kletsen. Ja, maar ja, dat kan niet.
1: Maar wie opent dan het park?
0: Nou, en zo is het. En wie draait dan de Suikerspin?
1: Nou, dus dat gaat helaas...
0: We hebben geen tijd, Gerard. Sorry.
1: Maar als je nou gewoon de aflevering opneemt, gewoon met je telefoon of
0: wat
1: zo...
0: Wat een goed idee.
1: Kun je, en als je dat nou allemaal doet, dan kun je ze allemaal achter elkaar luisteren.
0: Geweldig.
1: Dat is leuk.
3: Moet je luisteren. Ik heb een hartstikke leuk spelletje. Het is een soort raadsel. Je moet een kleur raden. En als je die kleur geraden hebt, dan moet je iets zoeken van die kleur. Snap je?
4: Ik vind het moeilijk.
3: Dus eerst de kleur raden. En dan door het huis heen om die kleur...

0: in de
1: kleuren.
0: Waar heb je nou over?
1: Je namelijk goed je namelijk blauw. Maar je hebt hier alleen blauw, maar je hebt namelijk ook licht blauw. En als je dat dan nog lichter doet, heb je nog lichter blauw. En dan heb je, dat heb je natuurlijk ook in het groen, of in het paars, of in het rood. En weet je wat nog leuk is, hè? Als je nou alle kleuren bij elkaar doet, dan heb je echt een zootje, man. Maar dat wordt dan waarschijnlijk ook een kleur. Maar dat kun je ook in licht maken. Licht zwart, nog lichter zwart. Als het heel licht zwart wordt, dan wordt het wit. Toch? Ernst?

0: Nou, mevrouw Suikerspin, ik wil een leuk liedje was het hoor, maar ik wil u graag wat vragen.
1: Oké, kom maar op.
0: Nou, vindt u het misschien leuk om vanavond dan weer een keer een spelletje met mij te spelen?
1: Met u?
0: Ja, vanavond.
1: Ja, leuk.
0: Met z'n tweetjes.
1: Ja.
0: Ja, oh, dan gaan we een potje kaarten. Leuk,
1: oh.
0: Hè? Zo lekker.
1: Oh, maar meneer Kaasgraaf, ik wil eigenlijk liever Just Dance doen vanavond. Lekker dansen.
0: Maar ik ben niet zo soepel in de heupen.
1: Maar dat kunt u leren, meneer Kaasgraaf.
0: Hoe denkt u?
1: Ja, weet u? Tijdens het volgende liedje gaan we alvast even oefenen.
0: Oh ja, dan ga ik vast even stretchen. Wacht even.

0: mevrouw Suikerspin, wat een gezelligheid in de studio.
1: Oh ja, meneer Kaasgraaf, het is hartstikke leuk. Ja, je luistert nog steeds naar
2: Juliana Toren Live.
3: Hooggeëerde gasten, graag uw aandacht voor zijn koninklijke hoogheid, prins Jul en prinses Juliana.

0: Ah, wat gezellig. Nou, ik zit er lekker in, mevrouw Scheukens, met dat dansen.
1: U kunt inderdaad heel goed dansen.
2: Dankzij u heeft mij dat snel kunnen leren.
1: Nou, weet u, de volgende keer gaan we kaarten.
2: Nee, Just Dance.
1: Oh,
2: nee,
1: ja,
2: dat
1: nou,
2: vind
1: ja.
2: ik nu leuk, want nu kan ik dansen. Maar mevrouw Shakespeare, misschien kunt u heel even rusten van het dansen.
1: Ja?
2: Tijdens het volgende onderdeel gaan we daarna weer lekker feesten.
1: Ah, goed idee.
2: Ja, want we gaan namelijk naar...
3: Het dierenweetje van Cas de Reentjer.
2: Cas, kom er maar in.
4: Hey, Cas de Reentjer, jongens en meiden. Vandaag ben ik in Alaska. Helemaal in het noorden van Amerika. Ik heb mijn jeep geparkeerd en loop langs een wilde rivier. Elk jaar komen hier duizenden zalmen voorbij. En waar zalmen zijn, zijn... grizzlyberen. Wacht eens. Daar staat er een. Wat is hij groot. Een mannetjes grizzlybeer kan wel 700 kilo wegen. Dat is ongeveer even zwaar als een kleine auto. De beer staat midden in het water. Met een snelle beweging slaat hij zo een zalm uit de rivier. Wat een kracht. Nee. Oh jee, oh nee. Nog een grizzlybeer. En wel heel erg dichtbij, jongens en meiden. Hij komt mijn kant op. Oké. Ik loop rustig achteruit richting mijn jeep. Want jongens en meiden, een grizzlybeer kan best gevaarlijk zijn. Hij heeft enorme klauwen van wel 10 centimeter lang. En ondanks zijn grote gewicht kan hij wel 55 kilometer per uur rennen. Dat is sneller dan de meeste mensen kunnen fietsen. Oké, snel instappen. Oh, gelukkig. De beer kijkt even mijn kant op. Hij snuffelt aan mijn deuren. Oh, hij loopt gelukkig het water in. Dat was spannend. Dus mijn les van vandaag. Grizzlyberen zijn indrukwekkende dieren. Sterk, slim en prachtig om te zien. Maar als je er eentje tegenkomt, kun je beter lekker veilig in je jeep blijven zitten. Laters!

0: twee, cha-cha-cha. Eén, twee, roembaba.
1: Nou, meneer Kaalschaaf, die is druk aan het oefenen. Ik ga hem nog wel even helpen. Jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren. Dag!
2: Oh, zo, meneer Kaalschaaf. En zullen we ook samen dansen? Een tango.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: allemaal. Ik vind dit een hele leuke radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
3: En dat doen we ook de koprol.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar op een dag was het 1 april. Die dag staat erom bekend dat je grappen mag maken. Maar niet iedereen kan grapjes waarderen.
1: Hé, Kool! Er zit een vlek op uw jas.
2: Hé, waar?
1: 1 april.
2: Oh. Ja, leuk. Ka, je kruiwagen is kapot.
1: Oh.
2: 1 april.
1: Allee, kom mee. Dan kunnen we lachen. Hé, hey, rood kapje. Je kapje is blauw.
3: Blauw?
1: 1 april, kikker in je bil.
3: Is het vandaag 1 april? Helemaal vergeten. Oh.

0: is er met je schoenen gebeurd? Hè? Helemaal kapot.
1: Wat?
0: Huh? 1 april.
2: Oh. Kom. We gaan maar weer verder. Kijken of de heks gevoel voor humor heeft.
1: Hallo, heks. Oh jee, je snoephartjes zijn gebroken.
3: Oh nee!
1: 1 april!
2: Je hebt een rat op je gezicht. 1 april! Oh nee, die is echt...
3: Dat zijn geen grappen. Een oude vrouw pestte met haar uiterlijk. Ik zal je krijgen. Hokus pokus, grettertaart. Ga maar door het leven met een staart.
1: Huh?
3: Zo, dat zal je leren.
1: Tover die staart er weer af.
3: Ik dacht het niet. En nu wegwezen. 1 april staart aan je bil. Wat een grap.
2: Die heks moet mijn staart weer wegtoveren.
1: Ja, maar dat gaat ze dus niet doen. Daar was ze heel duidelijk in.
2: Dat vratte zwijn.
0: Ka, je hebt een staart. Hoort die ook bij 1 april?
2: Was het maar waar. Dat heeft de heks gedaan.
0: Oh.
2: Ze was boos over onze 1 april grap.
0: Nou ja, zeg.
1: We moeten iets bedenken.
0: We halen Klein Duimpje erbij. Die is slim. Hij bedenkt wel wat.
4: Dan ga ik naar de toren.
5: Ja.
4: Goed plan?
2: Ja.
4: Dan zie ik jullie straks bij de heks.
2: Goed. Heks, wilt je mijn staart weer wegtoveren?
3: Oh, ik denk er niet aan. Dit is echt te leuk.
4: Misschien kan deze kist vol goudstukken je wel over de streep trekken.
3: Goudstukken?
4: Hiervoor kun je zoveel schoonheidskruiden en smeerseltjes kopen als je maar wilt.
3: Mijn schoonheid zit aan de binnenkant.
4: In elk geval niet aan de buitenkant. Je wilt toch zo graag mooi zijn?
3: Nou, hè. Ik ben gek dat ik me zo op laat jutten. Maar wat kan mij die staart ook schelen? Straks ben ik mooi. Hocus pocus, grettertaart. Ga weer door het leven zonder staart.
4: Alsjeblieft, een kist vol goud. Dat je maar nog mooier mag worden.
3: Oh, eerst even mijn bril opzetten. Oh, en dan ga ik mijn goud tellen. Ah, het zijn mijn boterkoekjes. Jullie hebben me bedrogen. Kastanjeknabbelaars, ik haat jullie. Kom terug, dan krijgen jullie allemaal een staart. En ezelsoren en een kamelenbult. Boter, koekjes, hoe durven jullie?
2: Tover ze maar op je snoephuisje. Dan komen wij ze wel weer opeten.
1: Ja, op 1 april.
6: Ja, lieve kinderen, lachen is gezond. Maar niet iedereen kan tegen grapjes. Vooral grapjes over iemands uiterlijk kunnen gevoelig liggen. Misschien kan de wolf... Nee, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dieren, shows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Visje. Onze speurneuzen Woezel en Pip gaan vandaag op snuffeltocht. Ze hopen natuurlijk weer iets lekkers of iets spannends te vinden in de tovertuin.
1: Wat ruikt zo toch lekker, hè, Pip?
2: Ja, zo ruik ik het liefst de hele dag. Lekker naar sloot met van die groene balletjes erin.
1: Pip, kom snel kijken. Wat is dat nou?
2: Er glimt in het water. Oh, wat is er mooi.
1: Dag, visje. Pip en ik willen heel graag met je spelen. Kom je met ons mee? Wij wonen in de tovertuin. Daar hebben we een hondenhok met allemaal speelgoed. En heel veel vriendjes.
2: Miauw. Oh, wat hebben jullie daar?
1: Oh, kijk, Weerpoes. Dit is Visje, ons nieuwe vriendje.
2: Leuk, hè? Miauw. Oeh, wat een lekker... Oeps, ik bedoel mooi visje, zeg. Nee, Weerpoes, niet doen hoor. Zo schrikt Visje nog. Laten we haar gewoon nog maar een rondje laten zwemmen. Doe maar, Visje. Kijk, Visje, daar is de wijze varen. En dat daar verderop, dat zijn de tulpjes. Die zingen de hele dag.
1: En dat is ons buurman.
3: Oh, maar wat hebben jullie daar?
1: We hebben iets heel moois gevonden.
2: En ze is van goud.
1: Hij komt bij ons spelen. Leuk, hè?
3: Dat is inderdaad een mooi visje. Maar is dat kommetje niet veel te klein?
2: Nee, hoor. Visje vindt het heel leuk bij ons. We laten hem de hele tovertuin zien.
1: Kijk, dit is ons hok. En daar ligt mijn zwaard.
4: Kijk. Dit zijn mijn kleurtjes en dit is mijn prinsessenkroon.
5: Woezel, Pip, eten.
2: Oh, nou, we gaan eten, Visje. Straks komen wij weer terug en dan gaan we verder spelen.
3: Zeg, hebben jullie dat visje nou nog steeds? Jullie moeten hem terugbrengen naar de vijver.
4: Maak er van leuk, tante. Iedereen wil met vissen spelen.
1: Buurpoes vond hem ook allemaal aardig.
3: Nou, ik denk niet dat Buurpoes met visje wil spelen, jongens. Poezen eten graag visjes. Dat is niet zo gek, hoor. Net zoals honden botjes heel lekker vinden, vinden poezen visjes lekker.
1: Visje, we zijn er weer.
2: Oh nee, waar is visje nou?
1: Pip, denk je dat Buurpoes misschien...
2: Oh nee, Poezel, kom.
1: Weg, Weerpoes, dat visje is niet van jou.
2: Puh, ook niet van jullie, hoor. Visje is van niemand. Waf, waf, waf.
1: Pip, ik geloof dat visje het niet zo leuk vindt om bij ons te spelen. Tante had gelijk.
2: Ja, arm visje. Zullen we haar terugbrengen naar de vijver dan? Kijk, Woezel, zo is ze veel mooier.
1: Ja, visje, en de volgende keer kan ik gewoon bij jou spelen, hoor.
6: Dat ging maar net goed met visje. Maar nu is ze weer vrij en blij. Woezel en Pip hebben nog uren bij de vijver gespeeld met hun nieuwe vriendje. En raden jullie eens wie er het beste kan zwemmen?

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
1: Hallo Kids Radio.
2: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen hoorde de reus de geitjes gillen.
1: Help! Help! Zo! Het laatste geitje zit altijd in de klok. Hoe gaat die open?
2: Lukt het niet?
1: Nee! Mijn eten zit hierin, maar krijgt de verpakking niet open.
2: Laat mij maar. Ik ben namelijk zo sterk als een reus.
1: Ja.
2: 1, 2.
1: Wat? Hij is leeg! Baf! Ik ga iemand anders eten.
2: En wat moet ik dan met die klok?
1: Ach, hou jij je maar. Ik eet vandaag wel iemand anders.
3: Is hij weg?
2: Ja. Hoezo?
3: Dan kunnen we de klok weer terugzetten.
2: Helemaal niet. De klok is nu van mij.
3: Nee, geef terug.
2: Zie maar dat je hem te pakken krijgt. Ik ben namelijk zo sterk als een reus. De sterkste van het hele Sprookjesbos. Salut.
3: Oh, nee. Waar is de klok?
4: Gestolen door de reus.
5: Wat is hier aan de hand?
3: De reus heeft de klok gestolen.
4: En we krijgen hem nooit meer terug. Want hij is de sterkste van het hele Sprookjesbos.
5: Zei hij dat?
4: Ja.
5: Nou, hij is misschien dan wel de sterkste, maar vast niet de slimste. Wij gaan die klok terugpakken. Maar dan moeten jullie wel helpen. Afgesproken?
3: Afgesproken.
5: Zeg, reus, jij bent toch ontzettend sterk?
2: Amai, zo sterk als een reus.
5: Dan kan jij me helpen.
2: Zegt u maar wat ik moet doen, koninklijke hoogheid.
5: Nou, mijn kasteel daar ligt zomers namelijk in de schaduw. Terwijl ik heel graag in de zon zit. Dus
2: ja?
5: Nu wil ik vragen of jij het een stukje op kan schuiven.
2: Zeker en vast. En wat moet ik doen?
5: Er tegenaan duwen natuurlijk.
2: Ah ja, juist. Dom van mij, hè. En waar moet het naartoe?
5: Precies tot hier. Nou, weet je wat? Als je die klok hier neerzet, dan kunnen we straks kijken of het kasteel al een beetje dichter bij deze klok is gekomen.
2: Amai, dat is een goed idee.
5: Mm-hmm. Nou, kom maar mee.
4: Kom, we verschuiven de klok. Precies zoals Assepoester zei.
3: Wat een goed plan van haar.
4: Ja.
5: Ja, goed zo. Iets harder nog. Volgens mij is hij al een heel eind verschoven.
2: Ja.
5: Nou, laten we snel bij de klok gaan kijken.
2: Ja, ja, ja.
5: Kijk, het staat al een stuk dichter bij de klok.
2: Aha.
5: Maar nog niet genoeg. Nog één stukje. We gaan terug.
2: Vooruit, ja.
4: Kom op, duwen.
3: Ja. Oh, zwaar.
5: Bravo. Laten we snel gaan kijken.
2: Ja.
5: Bijna goed, reus. Nog zo'n klein stukje maar.
2: Amai.
5: Of ben je soms moe?
2: Nee, natuurlijk niet.
5: Nou, kom op dan.
2: Ja.
4: Kom op. Nu nemen we hem mee naar huis.
3: Ja, dat is goed.
4: Dat was een goed plan van Assepoester. Ik pak de voorkant, jij pakt de achterkant.
3: Oké.
2: Okay. Ja.
5: Stop! Ho maar! Stop! Straks duw je het kasteel nog te ver door. Laten we snel gaan kijken.
2: Ja. Waar is mijn klok?
5: Geen idee.
2: Wellicht heb ik te hard doorgeduwd, hè? En dan ligt de klok niet onder het kasteel. Ik heb het hele kasteel over de klok geschoven.
5: Maar het ligt nu zomers wel prachtig in de zon.
2: Ja, zal ik het terugschuiven?
5: Je wilt toch niet dat ik de hele zomer in de schaduw zit?
2: Nee, natuurlijk niet. We laten het zo.
5: Fijn, dankjewel hoor.
2: Ja, ja.
0: Diezelfde avond stond de klok dus weer netjes in het huisje van de geitjes. En zo hoort het ook, want stelen, dat doe je niet. Ook niet als... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Op

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: raam. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die sport aan.
0: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die sport aan.
2: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
3: We gaan in de spotlight voor publiek.
4: En dat doen we ook de koprol.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop niet dat het
1: doorgaat. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje?
1: Ja, jongens, jongens, meisjes.
3: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
4: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
5: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes.
6: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
7: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
8: Hallo, we zien we Marissa en Sarah.
9: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.
11: Zo, we zijn er.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

en daarom is koffie voor grote mensen.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Hartie, Bartie.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Onthoud eraan van Piet Piraat, ook al ben je een lieve bandiet, stelen doe je nog altijd niet.
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Marten.
3: Ik ben Julia.
4: En wij zijn K3. Je hoort ons elke

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
2: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
4: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
6: Schip ahoy piraatjes.
0: Oké, daar gaan we.
4: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

Tumbi, tumbi, tumbi, tumbi.

0: schip ahoy, piraatjes.
1: Schip ahoy.
0: Welkom op mijn scheve school. Ja, je hoort het goed, want vanaf nu ben ik Meester Piet.
1: Yep. En die Meester Piet hier, die leert mij alles over het piratenleven.
0: Zo is dat, want Bertus Bandiet hier, die zou graag een echte piraat worden. En als hij goed naar mij luistert, dan zal hem dat vast en zeker lukken. Een gouden raad van Piet Piraat, een slimme piraat. Die let goed op, hij kent zijn lessen op en top. Niet waar, Bertus Bandiet? Bertus? Niet waar?
1: Zei jij iets, Piet Piraat?
0: Ja, ik zei iets dat je goed moet opletten, jongen. Als je een echte piraat wil worden. Ha, kom, laten we meteen met die piratenles beginnen. Doen jullie mee, piraatjes?
1: Ja, leuke bandietjes. Dan kunnen we samen echte piraten worden.
0: Ja, zo is dat.

0: minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

0: Salsa Salavi, baby.
1: Wat een goede manier om deze weekendshow te openen. Als ik wel op het goede knopje druk.
2: Hey. Hallo Kids Radio.
1: Jazeker, een hele goede middag. DJ Jawameer met de weekendshow. En ik heb er weer heel veel zin in vandaag. Ik heb weer van alles meegenomen voor je. En het is wel hetzelfde als elke week, maar wel weer andere dingen. Want ik heb weer een superleuk weetje meegenomen. En ik denk dat jij dit weetje zeker weten nog niet kent. Dus ja, je kunt ook nog wat leren dadelijk. Daarnaast staat ook de K3 Bingemolen. Je hoort hem. Jazeker, die staat ook gewoon weer hier klaar. Voor dadelijk weer een uniek liedje van K3. Ik ben gewoon nu al benieuwd welke er dadelijk uit gaat komen. En als dat allemaal nog niet genoeg was, heb ik ook weer een hartstikke leuk spelletje meegenomen om aan jou weg te geven. Nou, hoe je kans maakt, dat hoor je dan.

0: Nou snap ik het, ja! Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

Lekkere muziek voor in het weekend hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... Mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Weet je het zeker? Ja, zeker. Het is hoog tijd om iets te gaan leren vandaag. En we gaan vandaag iets leren over een onderwerp wat je misschien niet zo heel graag hoort. Ik wil het even hebben over groenten. Ja, over groenten. Want ook over groenten is meer dan genoeg te leren. Dan wil ik het even hebben over een van mijn favoriete groenten. En dat is broccoli. Ja, ik hou zelf enorm veel van broccoli. En daar is ook genoeg dus over te leren. Dus ik heb een weetje. Dat ga ik dadelijk aan je voorbrengen. Met dan daarbij de vraag. Is wat ik zeg waar of is het niet waar? Dan mag je er even over nadenken. En kom ik daarna bij je terug met of het dus waar of toch niet waar is. Yes? Ik zou zeggen, spits die oren, luister goed. Want het weetje over broccoli komt eraan. Is het waar? Of is het niet waar dat broccoli eigenlijk helemaal niet zo goed is voor je tanden? Oeh, ja, nou dat zou wat zijn. Is het waar of is het niet waar dat broccoli eigenlijk helemaal niet zo goed is voor je tanden? Ja, daar mag je even over na gaan denken. En die nadenktijd daarvoor, die gaat nu in.

Ja, dat was je nadenktijd alweer. Maar dat betekent ook dat ik het verlossende woord heb. Want is het nou waar of is het niet waar dat broccoli eigenlijk helemaal niet zo goed is voor je tanden? Ja, je mocht er dus even over nadenken. En ik zal het maar gewoon zeggen. Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee, broccoli is juist heel goed voor je tanden. Kijk, nou is sowieso groente eten is goed voor je. Hè? Dat hoor je heel de dag door waarschijnlijk wel. Maar broccoli is in het bijzonder ook goed voor je tanden. Want die bolletjes aan de bovenkant van broccoli, die groene bolletjes, die kun je gebruiken als een soort tandenborstel. Ja, serieus waar. Die kun je gebruiken als een soort tandenborstel. Dan wel, moet ik zeggen, als de broccoli eenmaal gekookt is. Nou, dan gaat die werking een beetje ervan af. Het gaat vooral over rauwe broccoli. Maar die bolletjes van broccoli, die doen eigenlijk een beetje hetzelfde als de borstels van je tandenborstel. Dus die maken je tanden een beetje schoon. Moet ik er wel bij zeggen? Ik raad je niet aan om het echt te gaan proberen. Want ik denk dat de smaak van broccoli met tandenpasta, die hoef ik persoonlijk niet te proberen.

0: goede muziek hier op Hallo Kids Radio. En over goede muziek gesproken. Nou, elke week hebben we één liedje wat wij hier bij Hallo Kids Radio nou extra leuk vinden. Dat noemen wij dan de superhit. En die hoor je dan de hele week net eventjes wat vaker. Maar ja, we zitten natuurlijk nu in het weekend. En dat betekent dat de week, ja, die zit er alweer zo goed als op. En dat betekent dus ook dat voor de superhit van deze week, dat die nog maar net eventjes een superhit is. En daarom lijkt het me goed om even wat extra aandacht te geven aan de superhit van deze week. Nog even lekker luisteren naar de superhit, want de superhit van deze week is...
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
5: En dat doen we ook de koprol.

En dan is het ineens alweer tijd voor de K3 Bingo. Hoogtijd dus voor muziek van K3. Maar ja, welk liedje van K3 dat wordt, dat kies ik niet. Nee, dat doet die K3 Bingo voor mij. Want daarin zitten 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort dan weer bij een liedje van K3. En dat kan dus een heel oud liedje zijn, een nieuw liedje, een populair en onbekende. Ja, misschien dat je zelfs dadelijk een nieuw liedje van K3 leert kennen. En dat is alleen maar mooi meegenomen natuurlijk. Dus dat maakt hem ook zo leuk. Je weet niet wat eruit gaat komen en het kan echt van alles zijn. Dus ik ga even kijken bij die bingomolen hoe het eraan toe gaat. Want ik zie nu balletje nummer 2 ligt in het midden aan de bovenkant. En dat is al vaker gebeurd, dat het balletje wat aan de bovenkant ligt, dat balletje er ook echt uitkomt uit die bingomolen. Dus ja, zou dat vandaag weer het geval zijn? We gaan het zien. Ik ga eraan draaien aan de K3 bingomolen. Daar gaat-ie. En ja. Kijk eens aan, daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. Het is geworden nummertje 2. Kijk, is het toch weer gebeurd? Dat het balletje in het midden, dat balletje er ook echt uitkomt. Nummertje 2 uit de K3 bingomolen. Die hoort bij het liedje. Kijk eens aan, die hoort bij het liedje Woppa. En het liedje Woppa is een van de meest dansbare liedjes van K3. Je kunt hem ook lekker meeschreeuwen. Woppa hey, woppa ho. Nou, ik heb er helemaal zin in. Dit liedje komt bijna nooit voorbij op Hallo Kids Radio, maar is echt wel een heel erg leuk liedje van K3. Bij nummer 2 uit de bingomolen is het Woppa.

Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, helemaal niks. En daarom... Daarom geef ik elk weekend een hartstikke leuk spelletje weg om aan een van jullie om dus lekker thuis met z'n allen te kunnen spelen. En ook deze week heb ik weer een spelletje. Dat spelletje kan dus van jou zijn, maar daarvoor moet je antwoord geven straks op een prijsvraag. Dat zeg ik alvast, want het antwoord op die prijsvraag zit in de uitleg van het spelletje. Yes, dus goed luisteren, want ik ga nu uitleggen over welk spelletje het gaat. Het gaat namelijk over het spelletje Caterpillars. Uitgegeven door Game & Biz. En in dat spelletje gaat het over drie enorm hongerige rupsen. En die rupsen die willen heel veel eten. En om ze dus heel veel eten te geven en lekker te laten groeien, moet je gaan dobbelen met dobbelstenen. En uiteindelijk gaat één van die rupsen zich helemaal ontpoppen tot een prachtige vlinder. Dus ja, het moet jou lukken om dus de mooiste vlinder te maken met dus die drie rupsen in het spelletje Caterpillars. En dat spelletje, dat kan van jou zijn. En om dat spelletje te krijgen moet je dus antwoord geven op een prijsvraag. Dat gaat op www.hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. Daar zullen we ook alvast een plaatje zien van het spelletje Caterpillars. En misschien net een iets meer idee van hoe het spelletje eruit zit. En daar dus kun je antwoord geven op die prijsvraag. En die prijsvraag die gaat als volgt. In het spelletje Caterpillars ga je dus drie enorm hongerige rupsen ga je heel veel eten geven om groot te groeien. En uiteindelijk moet er iets veranderen in de vlinder. Maar hoeveel van die rupsen gaan veranderen in een vlinder? Oeh, ja, heb je goed opgelet tijdens het uitleg van het spelletje? Hoeveel van de rupsen in het spelletje Caterpillar ontpoppen uiteindelijk tot een vlinder? Als je het antwoord weet op die prijsvraag, geef het door via hallokidsradio.nl. En weet hoe jij dadelijk na de show wel dat jij de winnaar bent van het weekend van het spelletje Caterpillars.

heerlijk, hè? Die weekendmuziek hier op Hallo Kids Radio. Maar dan keek ik net even op de klok en viel het me op dat het ook alweer bijna 5 uur is. Ja, die weekendshow die vliegt altijd vooruit. En dat betekent ook ja, dat het ook alweer bijna richting avondeten gaat. Er zit er nog wel een uurtje tussen, hè? 6 uur avondeten. Maar ik ben er wel over aan het nadenken, want ik wilde vandaag even wat bijzonders gaan maken. Ik eet best wel vaak pasta. Ik hou van pasta. Mijn favoriete eten is ook al heel erg lang pasta met groene pesto en een beetje kipfilet erin. Heerlijk! Heerlijk, heerlijk. En dat maak ik dus ook wel regelmatig. En nu had ik wel zin in iets Italiaans vanavond, maar ik had geen zin in pasta en ook al geen zin in pizza. Nee, ik heb wat anders bedacht. Ik ga het een beetje combineren, een beetje de tomatensaus van pasta en iets van deeg erin. Nou ja, pasta is zelf ook een beetje deeg natuurlijk. Maar als je het allemaal bij elkaar gooit en dan even in de oven zet, dan krijg je uiteindelijk een echt heerlijker Italiaans eten. En dat is lasagne.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Toen wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreef. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

Oh, ik keek even op de klok. En dat had ik beter niet kunnen doen, want nu zie ik dat die tijd toch voorbij is gevlogen. Het is alweer het einde van deze weekendshow. Ik hoop dat jij dadelijk heel erg lekker gaat eten. Ook nog een hele fijne avond en graag tot de volgende weekendshow. Doei doei!

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: geef ik ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh, ja.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Laat je horen voor de Kids Radio. De beste radio van Nederland.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: of heel erg vlug.
1: Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: De magische klok. Heel lang geleden, ergens diep in een donker bos, stond een hoge ronde toren. Die toren was van een oude tovenaar die daar zijn uitvindingen deed. De tovenaar ken je waarschijnlijk niet van naam, maar je hebt vast wel eens een paar van zijn uitvindingen gezien. Hij heeft van alles gemaakt. Bijvoorbeeld mooie rode schoentjes die konden dansen. Een spiegel waar je dingen aan kon vragen, zoals wie is het mooiste van het land? En, oh ja, hij had ooit ook eens een waterput betoverd voor vrouw Holle. Hij had veel geld verdiend met zijn uitvindingen. Maar toch was hij niet rijk, want hij gaf alles weg aan arme mensen. Met zijn laatste uitvinding was hij alweer 3 jaar bezig. Een toverklok die bestemd was voor de 6 koningszonen van het land. Op een dag, toen de tovenaar weer hard zat te werken in zijn torenkamer, werd er op de deur geklopt.
1: Wie ben jij en wat wil jij van me?
0: Er stond een heel klein mannetje voor de deur met een zak op zijn rug en een wilgetak in zijn hand.
2: Daar, ik ben Slimme Toon. En ik trek door het land op zoek naar een baas die een eerlijke en hardwerkende knecht nodig heeft.
1: Hoe komt het dat jij zo klein bent?
2: Oh, dat is heel eenvoudig. Ik ben namelijk nooit gegroeid. Maar al ben ik heel klein, ik ben wel handig en slim. Dus als u een hulpje kunt gebruiken, nou, dan vindt u nergens iemand die zo hard werkt en zo eerlijk is als ik.
1: Nou, kijk aan. Kom dan maar binnen. Dan zullen we zien of je gelijk hebt. Ik ga het een paar weken proberen met je. Als je goed je best doet, kun je veel van me leren. En misschien zul je ooit zelf wel een groot tovenaar zijn.
0: De tovenaar wist niet dat Slimme Toon helemaal niet eerlijk was. Hij was al bij enkele tovenaars in dienst geweest. En overal was hij weer weggejaagd. En dat kwam omdat hij nooit de waarheid sprak. En het hem alleen maar om geld ging. De laatste tovenaar werd zo boos op hem dat hij hem voor straf in een klein mannetje veranderd had. Ondertussen werkte Slimme Toon hard en onthield hij alles. En als de tovenaar op reis ging, sloop hij naar de toverboeken en las alles wat de tovenaar had opgeschreven. Soms gluurde hij ook in de werkkamer en bekeek alles waar hij niets mee te maken had.
2: Hé, hey, kijk nou, dat is me ook een joekel van een klok. Dit is geen gewone klok. Ik ga uitzoeken hoe hij werkt. Dit moet wel heel speciaal zijn.
1: Zo, Slimme Toon. Jij hebt mijn magische klok gevonden.
2: Ik wist de tijd niet. Ik moest even op de klok kijken.
0: Slimme Toon schrok zich een hoedje. Na al zijn tovenaarservaringen had hij dan ook alle reden om heel bang te zijn.
1: Omdat je het zo graag wilt weten, zal ik je vertellen over de magische klok. Verderop wonen 6 koningszonen die zo ijdel zijn dat ze alles doen om zichzelf aan de mensen te laten zien. Ze hebben mij gevraagd een klok te maken die de mensen laat zien hoe mooi en hoe geweldig ze zijn. Als ze op hun trompet blazen, gaat de klok lopen. Maken de paarden een rondje rond de klok. En ieder kwartier luidt de bel en hoor je magische muziek die ervoor zorgt dat de mensen moeten kijken, of ze willen of niet. Dit is een klok zonder opwindsleutel. De sleutel zijn de koningszonen zelf.
0: Tja, in die tijd had je nog geen batterijen. Op een zekere dag ging de tovenaar weer op reis.
2: Hé, hey. Dit is mijn kans. Daar in dat dikke boek op de werktafel ga ik alles precies uitpluizen. Oké. Concentratie. Radertje 6 tot en met 97. Balletje. Klepel. Ah, die is dus heel belangrijk. Eens even zien.
0: Slimme Toon zat zo druk te lezen dat hij niet merkte dat de tovenaar terug was gekomen en de 6 koningszonen bij zich had. Net op tijd kon hij nog achter een stapel boeken wegduiken.
1: Kijk, heren, daar is de klok. Ik heb er 3 jaar heel hard aan gewerkt. En nu is het zover. Hij is klaar.
3: Geweldig werk, tovenaar. Zullen we hem dan maar meenemen?
1: Dat is prima, maar eerst nog even de 3 zakken goud die we als betaling hebben afgesproken, hè?
2: Oh ja,
4: Nou, kijk, het zit zo.
5: We hebben geen drie zakken goud.
6: Nou, in ieder geval, op dat moment tenminste niet meer.
3: Nee, een vader wil ze ons niet meer geven. Hij vindt dat we al genoeg geld verspild hebben met onze ijdele ideeën. Nou, zijn drie zakken goud natuurlijk ook wel erg veel.
7: Dus vinden wij dat die klok ook best mee mag voor één zak goud.
6: En hij is nou toch af, dus...
1: Dus wat? Potjandori! 3 jaar ben ik bezig geweest aan jullie ijdele lapswanzerietes. En nou vertellen jullie mij doodleuk dat ik maar genoegen moet nemen met 1 zak goudstukken. Jullie krijgen de klok niet meer. Ik verkoop hem wel aan iemand anders. Maar dat je wegkomt en komt nooit meer terug. Vlug wat!
0: Slimme Toon, die alles had gehoord, bedacht een sluw plan.
4: Hé, komt dat even goed uit? Voor mij is 1 zak goud meer dan genoeg voor die stomme klok.
1: Toon, ik ga morgen op reis. Ik ga kijken of ik iemand kan vinden die de klok wil kopen. Let goed op de klok terwijl ik weg ben. Voor alle zekerheid heb ik er alle radertjes uitgehaald, want ik vertrouw die koningszonen voor geen wijzer. Ze zouden wel eens kunnen terugkomen om hem te stelen. Dus hier is de sleutel van mijn kamer. Ik reken erop dat je niemand binnenlaat.
4: Niet zolang ik er ben, tovenaar. Maak je geen zorgen.
0: Hij zwaaide de tovenaar na tot hij hem niet meer zag. Toen rende Slimme Toon het donkere bos in, recht naar het kasteel van de koningszonen.

0: en dat het om een toverklok gaat. Dan mag ik vast en zeker wel binnenkomen.
1: De schildwacht nam me mee het kasteel door. Na veel donkere gangen kwamen ze eindelijk bij een kamer waar slimme Toon de koningszonen hoorde praten. Hij verstond alleen...
2: Pak dan die gewoon klok. Die klok!
1: En...
2: Je moet hem wegnemen.
3: Wegnemen.
4: Wegnemen.
1: Maar hij wist genoeg.
3: Wie is dat kleine ventje?
0: Ik ben de knecht van de tovenaar. Ik kan regelen dat jullie toch de klok te pakken kunnen krijgen. Maar dan moeten jullie mij wel de overgebleven zak met goud geven.
4: Vertel.
0: Als we zo dadelijk bij de toren van de tovenaar zijn, zal ik de deur van de werkkamer open doen. De tovenaar heeft alle onderdelen door elkaar heen gegooid, maar geen nood. Ik weet namelijk precies hoe je hem weer in elkaar kunt zetten. We moeten nu wel een beetje opschieten, heren koningszonen, want de tovenaar is op reis en hij blijft niet al te lang weg deze keer.
4: Nou, stop dan met kletsen, waar wachten we nog op? Span een sterk paard voor een wagen en zadel de paarden. We gaan onze klok halen, duh.
1: Het enige wat er even later te zien was, was een enorme stofwolk. Ze waren dan ook snel weer bij de toren. Slimme Toon sprong van het paard en moest toch even slikken. Want stel je voor dat de tovenaar ondertussen toch teruggekomen was. Nou, dan was het spel uit.
0: Oh, gelukkig. Niemand te zien.
1: Snel gaaide Slimme Toon alle palletjes, wieltjes en radertjes bij elkaar en stopte die in een grote zak. In een mum van tijd waren Slimme Toon en de 6 koningszonen er met de magische klok vandoor. Toen ze weer bij het kasteel waren, werden de onderdelen naar een speciale torenkamer gebracht waar Slimme Toon in alle rust kon werken.

0: Hier, rustig, bouwt je erop, bouwt je hier zo. En nu de klok erachter. Ja, voorzichtig, voorzichtig. Ja, hop, hop. En de ruitertjes erop. Zo, en nu de bel nog op het dak. En ha, ha, ha, klaar. Maar dat past prachtig. Ik ben een genie.
1: Jee, dat is niet normaal, man. Wat een prachtige klok.
2: Zie je dat het niks uitmaakt dat we die andere zakken goud verkwanseld hebben aan paarden, feesten, juwelen?
3: Nee, inderdaad. En we hebben nu toch de klok.
4: Kom, we gaan onze trompetten halen.
5: Hey, kijk, de beestjes draaien en daar de ruitjes. Geweldig, let op. En dan komt nu de bel.
1: Hey, wat zijn het voor fratsen?
3: Fratsen, ja. Die bel doet het niet.
6: Nee, hij doet het niet. Tenminste, ik hoor niks.
1: Als de mensen de bel niet horen, weten ze niet waar ze moeten kijken.
4: En dan ziet niemand hoe rijk en belangrijk we zijn.
2: Hey, loser! We willen de zak met goud terug.
0: Komt goed, stopt u dat zwaardje maar weg. Stop maar weg. Ik zie al wat er mis is. Ik zie wat u niet ziet. Ik ben alleen de lepel vergeten. Ik bedoel de klepel. Ik zal hem voor u gaan halen en dan is alles voor elkaar.
7: Slimme Toon ging de hele weg weer terug naar de toren van de tovenaar. Hij dacht aan de zak goud en bedacht dat dat best een extra wandeling waard was. Eindelijk was hij er.
0: Auw, staak op mijn tong. Auw. Zo, nou, voorzichtig nu. Wie weet is de tovenaar al terug. Ik mag wel uitkijken.
7: Hij rende naar boven, pakte de klepel die onder de tafel was blijven liggen en ging met de klepel op zijn rug weer terug. Intussen was de tovenaar de hele dag onderweg geweest, maar niemand had genoeg geld om de klok te kopen. Doodmoe was hij ervan geworden en besloot dat het mooi was geweest. Hij ging terug naar huis.

0: Hey, dat kleine kereltje ken ik. Dat lijkt slimme Toon wel. Ik dacht dat hij op mijn klok zou passen. Ik ga me eens verstoppen om te kijken wat hij van plan is. Het lijkt alsof... Ja hoor, hij is het. Ik zal dat ventje eens gaan volgen, want volgens mij klopt er hier iets niet. Ik word een boom als dat niet de klepel van de magische klok is, daar op zijn rug.
1: Vreemd, vreemd. Ik hoor steeds voetstappen, maar ik zie niemand. Ik word gek. Ik ben ook veel te bang voor tovenaars. Nergens voor nodig.

0: slimme toon, geen tovenaars, geen tovenaars, geen tovenaars, geen tovenaars, geen tovenaars.
1: Toen slimme toon bij het kasteel aankwam, stonden de koningszonen al te wachten. Snel hing hij de klepel in de bel en liet de koningszonen weer blazen. De wijzers begonnen te draaien, de ruitertjes begonnen te rijden en de bel begon te luiden.
2: Lelijke dieven, zijn jullie helemaal gek geworden? En jij slimme toon, ik heb nog nooit zo'n oneerlijke knecht meegemaakt. Jaren heb ik aan deze magische klok gewerkt en jullie stelen en verkwanselen hem. Ik zal jullie leren. Ieder kwartier zullen jullie op je trompet moeten blazen. Als de ruitertjes dan gaan rijden, kunnen alle mensen zien hoe vrij en blij jullie ooit door de velden reden. Verwaan de ijdele koningszonen, ik wens jullie verheen en verander hierbij. Jullie allemaal
1: De koningszonen voelden dat ze zich niet meer konden bewegen. Als versteend stonden ze op een rijtje langs de weg met hun trompet aan de mond. Slimme Toon probeerde zich te verstoppen achter de bel. Maar helaas.
2: En jij, slimme Toon, voor jou heb ik ook een straf. Jij zult daar altijd op het dak moeten blijven zitten. En elk kwartier de bel luiden, zodat de mensen kunnen horen waar ze moeten kijken om een oneerlijke knecht te zien.
1: En zo gebeurde het. Precies nadat de tovenaar zijn moeilijkste en gevaarlijkste spreuk had uitgesproken. En zo is het nu nog steeds. Ieder kwartier blazen de koningszoon op hun trompet. En ieder kwartier luidt slimme toon de klok. En dat zal wel nooit meer veranderen.

moeten zijn. Mijn voeten doen zo'n pijn. Ik had al thuis moeten zijn. En pannetje zei, hey, ik vertel je mij.

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: Ik hou echt van jullie. Doei. Ga zo door, hè.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
3: En dat doen we ook de koprol.

0: De prinses op de ert. In een paleis dat zo hoog was dat het bijna de wolken raakte, woonden een koning en een koningin. Op zich waren ze niet ontevreden. Nee, integendeel.
1: Wat zijn we toch gelukkig.
2: Ja, zo gelukkig.
0: Maar ze hadden ook een zoon, prins Frerik.
2: Nou ja, ik ben iets minder gelukkig. Ik ben zelfs behoorlijk eenzaam.
0: Achter het koningspaar stond de ministerraad, die het liefst de macht over het zo gelukkige koninkrijk wilde overnemen.
3: Uwe majesteit, de verjaardag van zijn koninklijke hoogheid prins Frerik laat niet

0: je. Kunnen we dat niet afschaffen?
1: Hij moet trouwen wanneer hij dat zelf wil. En met het meisje waar hij van houdt.
0: Pardon?
1: Liefde, minister. Ik heb het over echte liefde.
2: Maar het gaat hier helemaal niet over echte liefde. Het gaat hier over een huwelijk. U moet geen dingen door elkaar gaan halen.
3: Op dat moment kwam de prins de grote troonzaal binnen.
0: Mijn beste jongen. De ministers herinneren ons er zojuist aan dat je moet trouwen voor je 21ste. Je zult een meisje moeten zoeken.
4: Ja, en niet zomaar een meisje. Nee, nee, een prinses.
5: U weet toch hoe u een echte prinses kunt herkennen, hè?
6: Natuurlijk, dat voel je.
4: Nou, dan zou ik maar snel gaan zoeken als ik u was, hè? Want als het u niet lukt, ja, dan betekent dat het einde van uw koninkrijk.
3: Nog diezelfde middag begon het grote zoeken naar een prinses voor de prins. Hij zocht in de buurlanden en de buurlanden van de buurlanden. Maar toen zijn 21ste verjaardag steeds dichterbij kwam en hij nog geen prinses had gevonden, werd vooral de koning een beetje zenuwachtig.
0: Jongen, misschien moet je eens echt op reis gaan. Ik bedoel, ga de zee eens over.
3: En daar ging hij. De zwaarste stormen trotserend bezocht hij alle paleizen en kastelen over de hele wereld.

0: Toen zijn lange reis ten einde kwam, keerde de prins weer naar huis. 2 dagen voor zijn verjaardag.
1: Welkom thuis, mijn lieve zoon. We hebben je zo gemist. Gelukkig ben je net voor het onweer binnen. Dat is toch fijn? Stel je voor dat de bliksem je zou hebben geraakt. Oh, jongen,
2: heel fijn toch? Zo'n familiereunie. Maar wat wij alle graag willen weten, is of u een prinses heeft kunnen vinden.
3: Ik heb overal gezocht. Alle koningen, keizers en pasja's om de hand van hun dochters gevraagd. Maar het is me niet gelukt.
0: Later die dag zaten de koning en de koningin toch lichtelijk ongerust in de troonzaal.
1: Hoe moet het als hij niet op tijd een prinses vindt?
4: Ach, daar wil ik niet eens aan denken, mijn duifje. Laten we er maar gewoon het beste van hopen.
2: De prins heeft nog maar 2 dagen de tijd, dus ik zou maar niet te veel hopen als ik u was. Prinsessen kloppen niet zomaar op de deur.
3: Ah, nu zul je het krijgen.
2: Welke halve garen gaat er met dit noodweer nog over straat?
1: Gaat er misschien nog iemand open doen?
0: Een van de lakeien liep snel naar de grote eiken deur, haalde de grendels eraf en deed hem open. En daar stond een beeldschoon meisje.
5: Hallo!
0: Tenminste, ze zou er beeldschoon uit hebben gezien als ze niet zo vies was geweest.
6: Hemeltje lief, wat moet dit voorstellen?
5: Een prinses!
2: Ja hoor, een prinses. Maak dat de kat wijs. Welke prinses gaat er nou met dit vreselijke noodweer alleen op pad? Je ziet eruit alsof je via de slotgracht hier naartoe bent komen zwemmen.
5: Ja, dat klopt ook.
4: Laat haar binnenkomen. Als ze buiten blijft staan, vat ze nog kou.
7: Wie stond daar voor de deur? Een prinses misschien, het meisje was zo vies dat niemand het kon zien.
0: De lakei deed de zware deur weer dicht. Het meisje liep voorzichtig naar de koning en de koningin en liet een spoor van water en modder na.
6: Ah, nou kan ik weer gaan dweilen. En ik was net klaar.
1: Lieve kind, wat kunnen wij voor je doen?
8: Kunt u zich nog herinneren dat vanmiddag de zon zo mooi scheen? Mijn vader, de koning, vond dat het een mooie dag was om een tocht door zijn koninkrijk te maken. We reden door dorpjes, langs weilanden
2: ja,
8: en...
2: Ja, prachtig, prachtig. Heel schilderachtig, heel erg antropiek. We gaan straks allemaal even kijken. Maar goed, kom ter zake, kind.
8: Opeens klonk er een donderslag. De paarden steigerden. Ik probeerde uit het raam te kijken om te zien wat er gebeurde, toen plotseling het dak van de koets vloog. Ik werd opgetild door de wind en vloog als een veertje door de lucht. Nadat de windmat neergezet heb ik uren gelopen, totdat ik licht zag branden. En die snijboon daar de deur opendeed.
2: Och, wat ontzettend zielig voor je. Jammer dat ik het niet geloof.
1: Let maar niet op hem. Oh, weet je wat? Je gaat eerst lekker in bad en daarna volgt er een heerlijk koningsmaal. En natuurlijk blijf je logeren.
4: En morgen gaan we

0: ervoor zorgen dat je weer veilig thuiskomt.
1: Maar majesteit, het is hoogst ongebruikelijk dat het gewone volk blijft slapen.
0: Heeft u haar niet gehoord, minister? Ze is een prinses.
2: Ja, iedereen kan zoiets beweren.
3: Ze is een prinses totdat iemand het tegendeel bewezen heeft.
1: Zoals u wenst, koningin.
4: De ministerraad verliet morrend de troonzaal.
1: De brutaliteit. Hoe durft ze? Staat ineens zomaar voor de deur en wil ons laten geloven dat zij een echte prinses is. Maar goed, stel dat ze toch een echte prinses is en de prins verliefd op haar wordt. Oh nee, daar wil ik helemaal niet aan denken. We moeten haar stoppen.
5: Het tere huidje.
1: Afblijven, wat is er met mijn tere huidje?
2: Hij bedoelt, een echte prinses heeft een zeer tere huid, die zo gevoelig en fijn is dat ze alles voelt.
1: Ja, natuurlijk, dat is het. De proef met de echt. We geven de prinses een speciaal onthaal met een zijdezacht bedje van wel 20 matrassen. En daaronder leg ik 1 echt. En als zij ondanks al die matrassen de echt nog altijd kan voelen, moet ze wel een echte prinses zijn. Maar misschien kunnen we een klein beetje vals spelen.
6: Wat bent u dan van plan?
1: Nou, dan doen we geen 20, maar 100 matrassen.
4: In de eetzaal zaten de koning, de koningin en de prins achter een dampend everzwijn te wachten op de komst van de prinses.
7: Het spijt me dat ik wat later ben, maar ik was zo vies.
4: De prins keek haar recht in de ogen en...
7: Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog eens zo blij zou zijn met zo'n verschrikkelijke storm.
3: Laat het niet koud worden. Je moet everzwijn eten als het nog heet is.
4: Toen ook het dessert op was, werd de rust wreed verstoord door een hoop kabaal. Met z'n vieren holden ze naar de grote zaal waar het geluid vandaan kwam. Daar zagen ze de ministers druk in de weer om wel 100 matrassen op te stapelen tot een gigantisch bed.
3: Moet dat zo hoog? Waar is dat voor?
1: Voor de prinses. Ze heeft zo'n teerhuidje. Zo slaapt ze toch veel comfortabeler.
3: Maar moet ze echt in de hal slapen?
1: Ja, majesteit. De grote hal is de enige ruimte die hoog genoeg is.
7: Is dat bed voor mij? Waanzinnig!
8: Ongelooflijk! Ik wist niet eens dat we zoveel matrassen hadden.
4: En daar stond het. Een torenhoog hemelbed gemaakt van 100 matrassen.
9: Het is al laat. We moesten maar eens naar bed gaan.
10: Slaap zacht, mijn prinses. Ik zie je morgenochtend weer.
4: Nadat iedereen zijn eigen slaapkamer op had gezocht, keek de prinses omhoog naar dat enorme hemelbed.
7: Nou, dat wordt een flink klim.
4: Ze zette haar voet voorzichtig op de onderste matras en begon te klimmen. Ze klauterde omhoog en hield zich vast aan ieder lusje, stukje franje, knoopje en sliertje dat ze tegenkwam.
7: Poeh, je moet er wel wat voor over hebben.
4: Eenmaal boven plofte ze uitgeput neer.
7: Oh.
4: Ze sloeg de dekens over zich heen en deed haar ogen dicht. Maar niet voor lang.
7: Dit geloof je toch niet? Dit bed is keihard. Het is net of er iets in mijn rug prikt.
4: Ze draaide zich om en om en probeerde in slaap te komen. Maar ook dat hielp niet. Ze ging ondersteboven liggen met haar voeten op haar kussen, op haar buik, op haar rug. Maar...
7: Oh, het lukt niet. En ik ben zo moe.

0: volgende ochtend verscheen iedereen fris en vrolijk aan het ontbijt.
1: Goedemorgen, moeder, vader. Ik voel me zo gelukkig.
0: Maar voordat de koningin iets kon zeggen, sloeg de deur van de eetzaal met een klap open en daar stond de prinses.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen? Goedemorgen? Praat me niet voor goedemorgen. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Wat hebben jullie in de matrassen gestopt? Steen of zo?
2: Zuiver dons en puur tesselscheerwol.
3: Ik heb er niets van gemerkt. Ons tuinpad slaapt nog zachter.
4: Hoe kan dat nou? Heren ministers, legt u ons dat eens even uit.
5: De proef met de aard, sire?
6: De prinsessentest, natuurlijk. En liefje, zo te horen ben je geslaagd.
5: Wacht eens even, wat is een prinsessentest?
6: De huid van een echte prinses is zo gevoelig en fijn dat ze alles voelt. Zelfs als er een echte onder 20 matrassen ligt.
3: Oh, dus dat was dat geprik in mijn rug. Er lag een ert onder in mijn bed.
5: En jij voelde die, dus je bent een echte prinses.
3: Ja, maar dat had ik toch al verteld?
0: De prins liep naar de prinses toe en knielde voor haar neer.
5: Lieve prinses, wil je met me trouwen?
3: Ja, natuurlijk wil ik dat. Als het van mijn vader mag.
0: Lachend pakte de prins een prinses stevig vast en kuste haar.
6: Oh, ik ben toch zo gelukkig.
4: Ja, wij allemaal.
2: Nou, allemaal.
3: Mag ik u nog één ding vragen?
4: Maar natuurlijk, mijn kind.
3: Mag ik alstublieft vannacht nog één keer slapen op dat prachtige hemelbed, maar dan zonder ert?
1: Oh, ja. Nou, dat mag wel hoor. Oh, dat is een mooie.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Kom Jana, het is zover.
9: Ja, ik heb er zin in.
10: We gaan wat

0: Wauw, dat was toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Hallo papa, kusjes en knuffels van Lars.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geit! In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik. En de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die sport aan.
0: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die sport aan.
2: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
3: We gaan in de spotlight voor publiek.
2: En dat doen we ook de koprol.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen. Ik laat je

0: bij.
1: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: snap ik het. Ja. Yes. Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep klein duimpje blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: man en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje, links, rechts, links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends.